tegene chonjo sana yige lunje ne tienda no tegene balle laldo so eba ma bete no tege second junior blog so kuru inare te no tegene chonjo sana lege sigi chongon go tamana ngute icho tege chiga go sire ne site no tege angwane no tegene bagaro ne tabe tuta brani chuma muse no tegene mite sida ga